As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

maar die hoop is van jouw hart. Ik reken als het volk, zo ik jou eerst kon verstaan. Is daar iemand op jouw pad?

0: Erg fenomenaal. Mm. Hy het ook rolle gespeel in Boogie Nights, Magnolia, The Big Lewinsky, Death of a Salesman. The journey just goes on, man. Maar hy speel rarig. Vooral as hy kwaad raak in sy rol. Mm. En sy hare begin so fladder. Yeah. Dan, jo, hy speel so goeie rol, man. Great acteur.
1: Crazy eyes. Mm. Nog iemand wat so'n bietjie crazy eyes het? Vir jou ook vandag, Woody Harrelson is vandag 65 jaar oud. Nou met flicks soos White Men Can't Jump, No Country for Old Men, Hunger Games, True Detective en meer. Maar hy het bekend geraak oorspronkelijk as Woody Boyd, die bartender in Cheers. Mm. En het van daar af net gegroei. Hy is natuurlijk ook in Hunger Games en Venom gespeel. Fenomenale acteur. Ek is absoluut gek oor hom. Hy is baie goed in Now You See Me, wat net so, ek hou van die slide of hand tricks wat hulle doen.
0: Baie wat ook goed vir hom baie goeie naam gemaak is White Men Can't Jump. Mm, White Men Can't Jump so met Wesley Snipes.
1: Met sy baggy t-shirt.
0: Ja, dit was een goeie. Maar dit is gitaarman op gitaarman. Ons het vroeger hierdie week, het ons natuurlijk Santana gehad, maar nou een van die sexy boys met sy haar wat so hang en altijd een sigaret in die mond op stage.
1: Yeah.
0: Meneer Slash homself. Meneer Slash was natuurlijk deel van die lead guitarist van Guns N' Roses geweest, maar hy het ook kan ek amper sê die riffs geskryf vir Sweet Child of Mine, Paradise City en November Rain, wat absolute anthems is in die rockwereld, maar ook in baie bands anders ook gespeel, baie gecameo, kan ek sê, dit gedoen, en min mense geweet hoe lyk om gesig voor sociale media.
1: Ja, dis waar,
0: nee. I didn't really know what his face looked like.
1: Ek het sy biografie.
0: Dit moet dit wel
1: saam wees. Ek het sy biografie, so klein boekie, een van my weesboeke wat ek gevind het, is daar op my rakkie van Slash, baie interessante boekie.
0: Hy het
1: ons
0: top hat lees, cool.
1: Hy het top hat school, en old school top hat. Yeah, baie cool, baie cool. En dan moet ek hem noem natuurlijk Daniel Radcliffe, jaar vandag 37 jaar oud. Nou, hy het gespeel in 2019 in As Craig in die TBS reeks Miracle Workers. Hy het ook in Now You See Me 2 gespeel, fenomenale rol daar gespeel. Daar was nog een fliek wat Charlize Theron, ek dink, in was, wat hy ook in gespeel het, kan hy nie lekker onthou nie, maar hy het groot naam vir homself gemaakt as die tovenaar in opleiding Harry Potter, en die Harry Potter
0: ek het amper nog gesê Frodo,
1: dit
0: was baie nabij, dit was baie nabij, ek het amper gesê Frodo, ja, I did.
1: Ja, nee, maar ek dink een van die min mense wat alhoewel hy vir jare Harry Potter gespeel het, baie hard gewerk het om nie geklassificeerd te word as net dit nie, maar sy vertolkings op skerm en op theater. Fantasties. Hy is so goed in sy theater optredes. Hy het natuurlijk ook in Hons gespeel, wat een baie vreemde fliek is, maar baie goed was ook. En How Did It Succeed in Business Without Trying, wat een verhoogproductie ook toe later geworden. Mm. Absoluut gek oor hom. Hy is ek een van die coolste ouwens ooit.
0: Een van die beste acteurs in Hollywood.
1: Definitief,
0: ja. Je raadig een van die beste acteurs in Hollywood.
1: En hy kan die ABC's rap.
0: There you go. Awesome. There you go. So ja, so op die noot is dit ook tyd vir ons om deur te beweeg na julle verjaarsdag toe. En voor ek doen, want vandag, dames en heren, in 2011 het ons een kunstenaar verloor op die 27 Club. Amy Winehouse.
1: Oh, wow.
0: Amy Winehouse, man. What a ledge was sy. Ek so gelammerd om te sien waar haar lewe opgeëindig het. Ek dink sy was een van die beste stemme in ons era. They tried to make me

0: Om een man bieren, bla bla bla. Sint Pieter hier om te dansen. En dan Franny, die wil ze geer mij een boersje. En ik wil even gaan corrigeren. Net toen die tranen van lachen, het ik neon ontbijt gezien. Dus nu ontbijt. Voor nog iemand mij skel.
1: Het is nog ouwelijker.
0: Het is nog ouwelijker. Nou maak het voor mij meer zin.
1: Because neon. It's noon.
0: No.
1: Maar
0: noon.
1: Het is
0: noon.
1: Noon. Noon. Noon.
0: Noon. Noon. Anyway, op die noot.
1: Ach, noonus.
0: Op die noot. Het werkt lekker. Het werkt lekker. Ja.
1: Ja, ik weet niet. Ik weet niet of ik ooit zou onthouden dat het een noon ontbijt was.
0: Nee,
1: ja,
0: nee, is een
1: beetje niet. Dankie.
0: Ja, thank you. Vooral die sarcasme. Mm-hmm. Is jy daar hap vir my? Wie ek verkies het geen ander manier. Dit is precies so. Ek praat so, asjeblief. Ek laaf jylle elkeen al voor. Maar ons krabbe hier rond in een paar dinge. En een van hulle is groot dames en heren, want die hoenderokslag, hy is vier sy eerste verjaarsdag. En wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met fantastische verjaarsdag aanbiedings vanaf die 22ste tot die 26 20ste juli, so lang voorraad hou. Na half en heel vark teen R46.99 per kilo, bokmankierie hoender vullet stikke R59.99 per kilo, geelvet teebeen en verklampsteik is R109.99 per kilo, en dan geelvet rampsteik is R139.99 per kilo. Kom geniet ons Potjiekos competitie op zaterdag die 25ste juli, inskrywings is gratis en wen fantastische prijse terwijl alle pondverkope aan liefdadigheid geskenk word. Kom vier ons eerste verjaardag saam met ons, kontak vir Petou by 084-401-3377 en luister, we sal ook rechtstreeks uitsaai vanaf 9 uur tot 12 uur. Moet eerlijk sê, ek voel soos die bietjie soos die hypermarket om op TV daar.
1: But wait, there's
0: ja,
1: more.
0: Ja. Only $46.99. Hulle het altijd so...
1: Is lekker.
0: Ja.
1: Maar die mens kan nie so 47 het, klink dier. $46.99.
0: Is nog altijd weird.
1: Nee.
0: Verstaan jy? En ek meen, jy krij nie eens 'n cent nou nie.
1: Ja, ek wil baie graag cent hê. As enigiemand cent het, ek wil baie graag. Ek wil asseblief cent hê.
0: So ek het nie baie nie, maar
1: ek het een hele bottel vol cent gehad, een cent, en ek het hulle allemaal verloor ergens.
0: Een hele bottel
1: vol.
0: Liewe genigte.
1: In die trekkerry story.
0: Wees jy net, nee.
1: Weggeraak.
0: Is die bottel wat ons onderkry.
1: Is die bottel wat ons onderkry. Maar omdat is Kersfees in Julie maand hier by Luister FM, begin jou adverteringsavontuur met hierdie Julie se 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur net 'n e-pos aan bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede.
0: There we go, man. There we go. So ja, vat Luister FM saam met jou. Ek beloof dit vir jou. Dis een medium wat jou besigheid of funksie na 'n splinter nuwe level toe vat. En ons is definitief die mense wat achteroor buig om seker te maak ons kliënte is happy.
1: Definitief.
0: So ja, dit is 44 minute net na die tyd van 7, dis omtrent 3:30 voor ons gesels met Keilem. Amper, ek het amper bly geraak, want toe ek die goeders kry, toe lees ek Keilem Scott. Dis ek like, dis luister nie, is reaching places.
1: Hier gaat ons nou.
0: Is reaching places, man. Maar ons gesels met Keilem Stols. Is dit Keilem of Callum? Is Callum.
1: Ons gaan hom nou vraag.
0: Ja, is Callum, I think, ja. Callum, Callum. Kalam. Kalam. Kalam. Kalam. En dan...
1: Not your girl, as you like it's now.
0: Of course it's yeah, not.
1: Not
0: I'm a
1: girl.
0: Married man. I'm a married man. Maar ja, ek het hierdie week weer een hele paar weird name gesien met mense op sociale media. Klaar, kyk vir 'n klein ou en dan sê hulle die naam.
1: Oe, ja, ja.
0: En dan denk ek net myself, dat een paar weird name gesien met mense op sociale media. Klaar, kyk vir 'n klein ou en dan sê hulle die naam.
1: Oe, ja, ja.
0: En dan denk ek net myself,

0: Callum Stoll's Not My Girl. Good song, man. By me to go on to vibe and him. Like it quite. What a good kid.
1: Yeah.
0: What a good kid, man.
1: Wat een. En het gestrande karaoke competitie gewend.
0: Ja, nee.
1: Wel gedaan.
0: Nee.
1: Wel gedaan.
0: Het is onwettig, eindelijk. Het is onwettig.
1: Hij moest nog gescreend worden.
0: Ja, search his name is what you should do. Maar ja, dat was bij mij cool, man. Ons kan niet wachten om nog te horen van meneer Callum Stoll's. Wel, hij zei Stoll's.
1: Stoll's.
0: Stoll's, die Engelse Stoll's.
1: Maar dat is ook wel, ons het vroeger gezegd Scott.
0: Ja. True that. Ons kan nog een beetje dieren met ons neus hoofdtrekker die Bielanke luisterstatie. En dan vatten ze hem staan nog maar zeker dieren naar die lekker dingen toe.
2: Luister FM, neus hoofdtrekker.
1: Jou hoofdnieuws hierdie uur, Andrea Johnson sal haar getuienis voor die Mdlanga Kommissie van Ondersoek voorsit. Patrice Motsepe ontken politieke ambities en 'n verlamde man vind hoop in 'n eksperimentele prosedure. Bly geskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

som mandag ned igen. Mamma, ek wil een vrou, ek wil haar trou, stuif teen my hou, dit is al. Oggende vryf sy my kalvers, stap langs die plaaspad,

0: van Blerk daar met die kaplijn. So 29 met oor 11. Ons gaan bykie aan na toekast toe. En ons gaan bykie kyk wie ons oor praat vandag. Maar voor ons by dit uitkom, die Hoenderhok Slaghuis vier sy eerste verjaarsdag. En wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met fantastiese verjaardag aanbiedinge. Vanaf 22 tot 26 juli, solank die voorraad hou. Hele en half vark is R46,99 een kilogram. Bokmakkerie hoender filetstukke R59,99 een kilogram. Geelvet teebeen en klap steiks, daar is op R109,99 kilogram. En geelvet ramsteiks R139,99 een kilogram. Kom geniet ons spoikiekos competitie op Saterdag 25 juli. Inskrywings is gratis en wen fantastiese pryse, terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk word. Kom vier ons eerste verjaardag saam met ons. Kontak vir Petto by 084-401-3377. Nou luister if jy saak regstreeks uit vanaf 9 tot 12. Ons sien jou daar.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
0: Tyd vir toekas en vandag praat ons bietjie oor 'n dame, Sandra Ann Lauer. En gebore op 18 Mei 1962, net later bekend as Sandra en algemeen bekend met die Duitse uitspraak natuurlik en is 'n Duitse popsangeres wat in 1980s en die vroeë 90s groot gewildheid geniet het met reeks treffers daar in Europa. Nou, hierdie liedjie is vervaardig deur haar destydse eggenoot en musikale venoot Michael Cretu. Noemenswaardige voorbeeld sluit in I'll Never Be Maria Magdalena in 1985 daar. In the Heat of the Night ook in 85 Everlasting Love in 87 Secret Land in 88 Hiroshima 1990 en Don't Be Aggressive daar in 92. Haar atelieralbum Into a Secret Land in 88 en Close to 7 92 het aan haar kritiese lof besorg. Hier is die ene steenetjie van Sandra Everlast.

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand het

Die klanke van die wat waterval en hy gee vir ons elektrisiteit. Net voor het droe aan die tooi met Kahneman en Brendan Piper met rooi vlag. Tijd so kwart voor twee is ingeskakel op die middag samen zijn. Ek is Etienne, ek hou jou geselskap tot net so voor drie vanmiddag. Ek het natuurlijk die voorreg om twee nieuwe vrystellings met julle te deel. Vandaag twee kunstmatige intelligentie liedjes wat uitgekom het. Die heel eerste een is van Meerkat Geite en sy naam is Ek gee my hart vir jou en aan het Bliksemstraat ook nog enetjie wat vir ons sê, vir jou is ek baby. Vir die eerste keer net hier op Luister FM.

ceste sva. Jaký sa najhár ceste sva. Elke keer dat ik denk het zal kwijn, maar die lucht heeft niet rooier geschijn. Een nieuwe weet meer die keren verdwijn, want mijn hart heeft ook maar een buitenlijn. Want een geikie wat lek wordt een gat, een storm en een wijnglas al spat. Nou is mijn sporen het stof langs het pad. Maar die hakkies aan mijn hart is te zwak. Ja, die hakkies aan mijn hart is te zwak.

tyran van alles geword. Ek luister met een leeuwe mond, zoekend na uit een plekje van mijn woorden stort. Want de geikie

Die klanke van Robbie Wessels en hy sê vir ons Japan. Net vir Luke Bryan met One Margarita en Fat Man en Liani May met Dikies en Dikies. Tyd so 22 minute voor 3 amper tyd om te groet. Vriende, die Hoenderhok Slaghuis vier sy eerste verjaardag en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met fantastiese verjaardag aanbiedinge vanaf 22 tot 26 Julie terwyl voorraad hou. Heel en half vark slegs R46.99 per kilogram. Bokmakiri hoenderfilet stukke R59.99 per kilo. Geelvet teebeen en klap steaks R109.99 per kilogram en geelvet ramp steaks teen slegs R139.99 per kilogram. Kom geniet ons pootjiekos kompetisie op Saterdag die 25ste Julie. Inskrywings is gratis. Wen fantastiese pryse terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk sal word. Kom vier ons eerste verjaardag saam met ons. Kontak vir Petto by 084-401-3377. Luister FM sal ook rechtstreeks uitsaai vanaf 9 uur tot 12 uur. Sien jou daar.

0: Krane drup, toilette lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
3: Luister FM.

En voor die uit het ons op laas ons fundamenten diep gespit. Mijn land vervoerd in strijd om het in een nieuwe taal gebit. Apartheid was ons wachtwoord, die bijtelkie moest alles breken.

monsters was niet leid is. Vooral was wansen niet de grap. En jij die bent de kimpen, het scotvrij weggestap. Soos ik lee in mijn loopgraaf, wonder ik, werk je onschuld nog voor jou? In mijn loopgraaf met de kruis, wonder ik of jij nog bindeliere het om aan vast te klauw.

Ze vlug vlug my tent in die blauw lucht my kant. Ze vlug vlug my kant.

0: Luister FM, goeienaand. Die tyd is nou so 8 minute oor 6 en jy kuier vanaand saam met my en Elis Meyring Brits hier op donderdag dinge elke donderdag aand tussen 6 en 9. Natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Donderdag dinge, ons doen hom vanavond so'n bietjie anderster, want ons het nie een WhatsApp-lijn vanavond nie. Ek sê jou later verduidelik wat ons daar gaan doen, maar eers wil ek net vir Big Nick sê, baie dankie vir die Big Nick Drive. Was weer lekker gewees hier op een donderende donderdag, het was een rustige donderende donderdag gewees vandag. Maar niet te min, altyd lekker om vir jou te luister, Nick. En jy kan elke weeksdag saam met hom kuier tussen 3 en 6, net hier op Luister FM. Voor ons te ver gaan met alles wat ons vanavond gaan doen en verduidelik hoe hy gaan werk, kom ons gaan doen gou-gou eers hierdie ding.
1: Luister FM,

0: Hoor gewie, ik smaak hoe duk stukken, ik heb hier meer woorden niet. Om alles op te som wil ik jou net wijs. Ik smaak hoe stukken, kom ons raak gekuis, are you wijs?
1: Jij onthou hoe jij hier die kant geloop het? Yes, nou draai voor mij lekker om en dan loop je weer aan de kant toe. Great, bye.

die streek wat bier op die reik. Bierbrood of brood, askoek, braai brood, sommer net een ietsie om die kent te kyk. Ek sê, magies oom, dit was nou een les in braai gewees. Ek vat my sak, val in die pad, maar hy sê, ons moet jy cheers. Maar wat toe daar tevoorschijn kom, was een vlees met doorendra daarom. Die goed wat uit die bottel kom, met my honger maag laat grom. My oom, ek het een maagkrisis, hy vraag ek vir.

die steekpad, bieren en je rijk. Bierbrood, toffelbrood, askoek, braaibrood. Sommige net iets ietsie om je kind te kijk. Ik braai boerenborst, kaasborst, hoenerborst, kaapborst, dukborst, wolsborst, dunborst, kerryborst, kreefster, veel snoep, kajans, liefstoek, sterkies, meer.

0: som schud ik strik wat bier op die rik. Bierbrood, toffelbrood, askoek, braaibrood. Sommer net een ietsie om die kent te kijk. Sommer net een ietsie om die kent te kijk. Sommer net een ietsie om die kent te kijk.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekkingspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nageregg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
3: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

A Sherman, a Aussie en Margenbeen. Geëmigreer na die 95 World Cup, toe die bokke die World Cup wen. Hy boer met piesangs en met milies en papayas. Hy het een ingevoerde kangaroo. En allemaal sê dit is een kolossale sprangas. Ja, niemand wil vir Sherman groen.

casa. Tipi, Penny Bosse, is een poort naar een vergeten land. Een Eden.

altijd groen. En jelle monden zal botter kan smelt. En jelle koop al ons spelers met geld. En die courant kan je lees, ons zal altijd daar wees. Al jaag je van os van die veld.

Dink terug in 76. My visserman, vriend se pa. Ek hoor van 2-2 geweer. Iewers ploeg gejong deer. En ek sien hoe sy spanmaats omdra. Daar's iets in die lug. Ek ruik het in bloem. En het laat my weer dink aan haar jaar. En was ek nie dan nog nie eers gebaar nie. Weet ek die stories is waar. Julle sal moet koes en moet keer. Julle kyk verniet op ons neer.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

mij tegen die blauw. Dat is een lang pad naar die liefde. Dat moet jij onthouden. Maar die lang pad loop ik nou. Om jou vast te houden, stap ik dier in blauw. Gooi jouw hartje voor die reen, ruil je nooit alleen.